0: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.
1: Jockey van de Liefde.

grote hart dat klopt in je borst. Een last die je torst, groot, zwaar, altijd klaar dat hart om te beminnen.

0: Beursknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vaanse Ardennen in.
1: Goeienacht.

Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
1: Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Antenne 1.
1: Goeie.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
1: Goedemorgen.

0: Radio's Ardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
5: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1, 106.3.

0: krijg de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Ludo Dahlman.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedemorgen.

0: en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni. Dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
2: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger. Ludo Daalman.

0: is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hof van Oranje.be.
2: Vlaamse Antenne 1.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde. Voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits. Lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 8:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
3: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Structuur zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempen en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 21:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Welkom
1: op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond

afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

0: Basics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retailpark N60.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Bonusknaller Haribo Fizz, 180-220 gram. Alle varianten en combineren mogelijk. 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: can't catch my breath.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Minder praten, meer platen.
1: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
2: Alleen maar hits en classics.

0: Wijn Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Op zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner, of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21 uur 30. Hofvanoranje.be.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1 op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde. Voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 20:30 en 21:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1.
3: De zomeravond die je

0: verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: knallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerling, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lievens van het parket legt uit waarom.
2: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de auto. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
1: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
3: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
1: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
4: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
4: Altijd één versnelling hoger.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Bonusknaller Albert Heijn Bramer, 225 gram en blauwe bessen 300 gram. Combineren mogelijk 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronsen aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
3: Goedemiddag. Excuse.

0: radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
4: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
3: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Er zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
5: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
3: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling.

0: Albert Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, lezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 8:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oudenaarde, disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.

zoek naar echt thuiskomen? Dan ben je met Hof van Oranje aan het juiste adres. Al sinds 1959 is dit de warme familiezaak in Balinchem, waar je geniet van heerlijke klassiekers. Verse mosselen op diverse mogelijke wijzen. Paling zoals Julia hem ooit maakte. En malse kotalos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21.30 uur. Hof van Oranje.be.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Bonusknaller La Route des Plages Roséwijn. 2 plus 3 gratis of 5 flessen voor 19,98.
3: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.
1: Op een luie zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed. Mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Artenne 1.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen.

0: Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Goedemiddag.
6: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Elke dag open vanaf 8 uur.
1: Zin in een onvergetelijke zomeravond? Kom op vrijdag 7 augustus naar de Mort in Oudenaarde voor disco en Vlaamse Ardennen 1. Geniet van de grootste disco-hits, meezingers en tijdloze klassiekers. Live gebracht door Radio Vlaamse Ardennen 1. Doe gratis mee aan de dansinitiatie met Wim Gevaert. Om 8:30 en 8:30. Trek je dansschoenen aan en beleef een gezellige avond vol muziek, dans en sfeer.
2: Iedereen welkom.
1: Op de Mort in Oud-Noorde. Disco en Radio Vlaamse Ardennen 1. De zomeravond die je niet wil missen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: hem ooit maakte. En malse kotelos die gewoon smelt op je tong. Of je nu komt voor een lekkere lunch, een uitgebreid diner of gewoonweg even gezellig zitten op het terras, hier voel je je meteen thuis. Het Hof van Oranje, Oudenaarse Steenweg 2 in Balinchem. Open 7 op 7 vanaf 9 uur 's morgens en onze keuken is doorlopend open tot 21:30. Hofvanoranje.be.
1: Bonusknaller Albert Heijn Ramen 225 gram en blauwe bessen 300 gram. Combineren mogelijk 1 plus 1 gratis.
2: Dat is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60. Vaanse Ardennen in. Goedemiddag.

0: wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1.
4: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 voor

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's. Vlaamse Ardennen 1.

wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt.

warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.

0: VlaamseAardenne1.be. VlaamseAardenne1.
1: Voor verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.

0: We zijn het tijd zijn van 5 uur net gepasseerd. En ja hoor, we zenden live uit vanop de Grote Markt in Oudenaarde. Want er valt hier heel wat te beleven. En als u de laatste tijd al eens in Oudenaarde bent geweest, dan heeft u het wel gezien. Hè. Op de Grote Markt bevindt er zich een fantastisch gezellig terras. En dat wordt uitgebaat door ook 2 zeer gezellige mensen. Ja, en normaal gezien zegt men de beauty en de beast. Maar het zijn 2 beauties. Dag Mieke.
1: Dag Frederik.
0: Ja, en de andere beauty, dat is...
2: Tom.
0: Tom, dat is jouw man, hè?
2: Ja.
0: Of jouw partner?
2: Ja, neem maar de man.
0: Voilà. Mieke, vertel eens, deze zomer al een mooie periode achter de rug?
2: Zeker en vast, ja. Wij hebben eigenlijk al met WK ook al een hele mooie start gehad van de zomer. En eigenlijk
0: ja, want jullie hebben het voetbal live uitgezonden,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, voilà. Ja. Dus dat was een meevaller, hè. Hoe meer dat de Belgen scoren, hoe meer mensen die pintjes kwamen drinken. Dus dat was ook wel heel tof. En het mooie weer is ons eigenlijk al een volledige zomer gegund. Dus
0: ja.
2: Zeer...
0: De lente was iets minder, maar de zomer heeft het goed gemaakt.
2: Voilà, maar dat is zo in België, hè. Het weer is altijd een beetje wisselbaar.
0: Zeg, jouw ventje en jij, jullie hebben een perfecte taakverdeling betreffende dit zomerterras. Wie doet wat, zo wat?
2: Ik doe vooral het achterliggende en een beetje de evenementen opvolgen, alles voorbereiden, de paparazzen, de vergunningen.
0: Kom veel bij kijken,
2: het personeel, die dingen. En Tom, die zorgt voor het logistieke, de drank, de werkende tapkranen. Zoals jullie nu, zorgen dat de radio goed geïnstalleerd is, alle kabeltjes en dingetjes. Dus voilà, goed verdeeld.
0: Ja, en perfect werkt dat hier bij jullie. Zeg maar, jullie hebben nog heel wat in petto. We zijn half augustus, maar er staat nog wat te gebeuren hier op de markt.
2: Ja zeker en vast. Eigenlijk hebben we nog 1 groot evenement hier op de markt. Dat is volgende week een gravel- en mountainbike-tocht. Met 3 verschillende parcours, 30, 70 en 100 kilometer. En dat is de voordelen van Gegasport Oudenaarde. Dus voor sportclubs te ondersteunen, voor mensen met een beperking aan het sporten te krijgen. Hoe moet ik daar nog over zeggen? Dat gaat sowieso ook een hele leuke muzikale randactiviteit zijn ook. Dus het gaat hier sfeer op de markt zijn. Niet enkel voor de sportievelingen, maar ook voor iedereen die wil komen supporteren.
0: Ja.
2: Dus dat wordt super tof. En dan in september gaan we eigenlijk weg van de markt, want we moeten een keer afscheid nemen van onze mooie markt. En dan gaan we naar het feestplein aan Café Hippo. En op 19 september houden we daar Velvet Open Air. Dat zal bij de jongeren zeker en vast gekend zijn.
0: Maar leg toch maar even toe, wat is dat, Velvet Open Air?
2: Wel, dat wordt mee georganiseerd door 2 top DJ's van Oudenaarde, Robbe en Milo. Zij zijn zeer goed gekend ook bij de jongeren. En zij gaan een eerste open air op het feestplein van Café Hippo organiseren. Dus dat wordt groter dan anders, maar even leuke muziek. En
0: weet je de datum uit het
2: 19
0: hoofd?
2: September.
0: 19 september.
2: Ja.
0: Zeg, vandaag zijn we nog 7 augustus. En hier valt ook wat te beleven vanavond.
2: Ja zeker aan vast. Sowieso zijn jullie hier. Hè?
0: Ja.
2: Dat is al zeker.
0: We waren heel blij om zijn.
2: Leuk. Ja, voilà. En om 19:30 en 20:30 gaan we MG-vaart een dansinstructie geven. Dat is ook, wij blijven dat ook elk jaar organiseren, omdat dat zeer fijn is om op de markt in Oudenaarde met een mooi zonnetje, met een super enthousiaste lesgever, te kunnen proeven van salsa, disco swing en alle
0: Ja, je hoeft geen ervaring te hebben. Hij heeft echt instructie van nul.
2: Voilà.
0: En aan de foto's te zien van vorig jaar, het is telkens een groot succes.
2: Het is telkens een groot succes, ja. En Wim heeft ook zijn lessen bij ons door het schooljaar op maandag en dinsdag. Hij is door het jaar ook zeer succesvol.
0: Ja, absoluut.
2: En zeer gedreven leraar.
0: Ja. Ja. En het is prachtig weer. De dansvloer is geopend. Niet alleen voor tijdens de dansinstructies van Wim, maar het wordt vanavond een beetje 70s, 80s, 90s avond hier op de Markt van Oudenaarde. Ja. En wie wil mag de beentjes uitslaan. Hè?
2: Ja, sowieso is er een goede dansvloer. En vorig jaar hebben jullie toch wel veel mensen aan het dansen gekregen.
0: Ja, we gingen een beetje vroeger stoppen, maar we mochten niet. We moesten verder doen, tot onze grote vreugde natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Goed. Mieke, wil je er nog iets aan toevoegen? Alles is verteld wat moest verteld worden.
2: Ja, voilà.
0: Daar zijn we blij om. Goed. En ik zie in de verte jouw ventje glunderen fier op zijn dame.
2: Goed.
0: Mieke, bedankt voor de babbel en een fijne dag nog. En een fijne zomer hier op de markt.
2: Dank je wel.
1: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.

Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was. Vlaamse Ardennen 1.

0: alleen maar de mooiste muziek live bij Vlaamse Ardennen 1 op de Grote Markt van Oudenaarde. Wilt u zelf een plaatje aanvragen, dan kan dat. Kom tot hier op het zomerterras en wij zorgen samen met u voor de playlist. Tot vannacht zenden we live uit hier op de Grote Markt. En ik doe dat niet alleen, dames en heren, beste luisteraars en mensen op het terras van de zomerbar in Oudenaarde. Mijn beste collega Ludo Daalman staat ook helemaal paraat achter de microfoon. Dag Ludo.
1: Klopt, helemaal. En we gaan er natuurlijk een leuke bedoeling van maken hier vandaag en vanavond. De zon is van de partij. Enkele jullie moeten nog naar hier komen, naar de markt in Oudenaarde. Hier is heel wat te beleven. Dat hebben jullie trouwens daar straks ook al gehoord.
0: Dat klopt inderdaad, Ludo. En wij zorgen intussen voor de plaatjes. Maar wil je, zoals ik net al zei, zelf een plaatje komen aanvragen? Je hoeft daarom niet in de microfoon te spreken. Maar dat is natuurlijk altijd leuk. Dan mag je tot bij ons komen. Zo,

mooiste muziek live op de Grote Markt van Oudenaarde. En ook u bent welkom hier om plaatjes aan te vragen. Ja, we kregen net heel mooi bezoek van Anne-Sophie en Imani, die ook een plaatje kwamen aanvragen. Ja, het is warm weer, hè? En daar heeft een fantastische zanger een schitterende plaat over gemaakt in het jaar 92. Hier is hij, Raymond van het Groene Woud.

Céline Dion met My Heart Will Go On. En ja, ook wij gaan door natuurlijk vanavond. Straks dansen met dansinitiaties, dat komt er straks aan. En natuurlijk ook nog een heleboel meer. Daarom is een hele fijne avond toegewenst. Dit is Vlaamse Ardennen 1 live vanop de Markt in Oudenaarde.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malfliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding begeleurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

0: Een schitterende plaat, José Feliciano, Ponte El Cantar. Ja, of u het al weet of niet, we zenden live uit van op de Grote Markt in Oudenaarde van op het mooie zomerterras. En wie wil, die kan natuurlijk nog de hele nacht plaatjes komen aanvragen. En zo is er een fantastisch lieve dame even op de schouder komen tikken, want ze heeft een plaatje die ze even wil aanvragen. Maar eerst even vragen, wie ben jij?
1: Hi baby's, ik ben Anouk.
0: Anouk, ja. Yeah. Jij bent oorspronkelijk van Oudenaarde, maar je bent recent verhuisd.
1: Ben verhuisd, ja.
0: Ja, want je hebt daar een heel bijzondere zaak.
1: Ja, ik maak eigenlijk designkrabbalen. Ik heb in de winkel alles voor de poes en alles voor de poes.
0: Ja, ja, de poes, dat kan verschillende betekenissen hebben. En het is ook in die hoedanigheid dat je allerlei producten hebt.
1: Ja.
0: En je hebt ook een echte poes met veel haar op.
1: Soms wel, soms niet.
0: Ja, maar hoe noemt die poes?
1: Babybrie.
0: Babybrie. En die is bij jou in de zaak, hè? Mensen kunnen erover strelen.
1: Hij doet alles wat hij wilt. Ik
0: oh, lalalala. Ik heb ze al gezien en die poes is de moeite. Goed. Anouk, ja. Vertel eens. Je bent een zwoele dame, dat zien we hier allemaal. En je hebt een zwoele plaat gevraagd.
1: Ik heb een plaatje aangevraagd. Mr. Bombastic.
0: Van Shaggy.
1: Toch?
0: Ja. We gaan ons helemaal laten gaan.
1: Dankjewel.

0: and we will and have some sweet pillow talk.
1: Terug naar 1995 was dat samen met Shaggy en Mr. Bombastic. Tussen 80 en 90 werden heel wat mooie platen gemaakt. En die gaan we trouwens ook vanavond draaien. Maar voor we zover zijn, is er natuurlijk ook nog de dansinitiaties met Wim Gevaert. Die zijn er straks om 7:30 en 8:30. Moet je zeker aan meedoen. Is allemaal in het teken van disco. Waar moet je zijn? Op de Markt in Oudenaarde, de Zomerbar. En dat is uiteraard op de Grote Markt in Oudenaarde. En als je zelf niet wil dansen of niet wil meedoen, dans dan met jezelf.

Faithless met God is a DJ kan allemaal wel zijn. Maar straks krijgen we hier een andere god, een dansgod. Wim Gevert, die gaat hier straks dansinitiaties geven. En hij komt er alles over vertellen, over weinig hoge blikken. We gaan even vragen wat er allemaal gaat gebeuren, wat de bedoeling is. Zodat jullie in grote getalen naar de markt in Oudenaarde kunnen komen. En uiteraard lekker meedoen.

0: Frank Boeien met zwart-wit. Zwart-wit is het zeker en vast niet. De zon is nog altijd van de partij op de markt in Oudenaarde.
1: Absoluut, je mag gerust zijn, beste Ludo. Ja, en met mooie muziek, mooie belofte voor zo meteen. Hè. Wim Gevaert, die komt, heb je gezegd. Ja, die komt zo meteen vertellen wat we allemaal mogen verwachten hier.
0: Is momenteel alles aan het opstellen. Het belooft dus heel wat te worden vanavond.
1: Ja, en het is hier al gezellig druk op de markt. Het zomerterras op de Grote Markt in Oudenaarde. U kan er nog bij. En u kan ook plaatjes komen aanvragen. Dat gebeurt af en toe zonder dat de mensen natuurlijk zelf iets moeten zeggen. Dus wil je een bepaald praatje horen, dat kan hier bij ons. We zitten in de veranda en we hebben heel toepasselijke muziek.

Ja, Wim Gevaert is net zijn wagen gaan verplaatsen omdat hij over precies een half uur hier zijn eerste dansinitiatie geeft en een uurtje later zijn tweede. Dus kom erbij, het is gezellig druk hier op de grote markt van Oudenaarde. Ja, de zon schijnt en als u erbij komt dan wordt het ongetwijfeld nog warmer. Dames en heren, we hebben vanavond een themaavond, de jaren 80 en 90. We gaan dat allemaal live op de radio brengen en de dansvloer die gaan we straks ook openen. We hebben de boksen klaargezet en we gaan hier vanavond een heel mooi feestje bouwen. Dit is Vlaamse Ardennen 1.

0: goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de Cesar Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling, Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor

Je hoort het, we zijn al een beetje onze muziek aan het aanpassen voor de themaavond vanavond. De jaren 80 en de jaren 90 laten we speciaal op u los. We hebben al een mooie playlist voorbereid. Ja, over een groot kwartier dan start Wim Gevaert hier met zijn eerste danssessie. En u kan alle meedoen. Ja, we hebben de beste muziek gekozen op Vlaams Ardennen 1.

0: temperatuur op de Grote Markt van Oudenaarde. Natuurlijk met tropische muziek, dat kan niet anders. Hè. En we hebben ook een tropische man bij ons, want hij danst ja, met en zonder pluimen over de hele wereld. En ja, als je met hem danst, dan krijg je natuurlijk heel, heel warm. En er staat ook al een studente van hem bij ons hier aan de studio. We leggen ze straks even op de rooster wat ze vindt van haar leerkracht. Maar eerst even, we hebben hem al meermaals aangekondigd. Dag Wim, Wim Gevaert.
1: Goedemiddag, of bijna avond, of vroeg een avond, hè, hier in de, op de Markt in Oudenaarde.
0: Ja, Wim, we gaan straks tussen de twee danssessies door even over jouw carrière verder praten. Maar mensen die denken, oh, Wim Gevaert, die naam die zegt mij wel iets. Maar van waar kunnen de mensen jou kennen?
1: God, het is al een aantal jaren terug. Ik herinner me dat ik op de boot was bij Gert Frulst. En de filmpjes kwamen er terug op van Sterren op de Dansvloer. En ik heb ook ja, achter de scène nogal wel gewerkt als choreograaf dan bij So You Think You Can Dance. Dus vandaar misschien kennen de mensen mij nog. Maar het is ondertussen de eerste editie van Sterren op de Dansvloer, 20 jaar geleden.
0: Dat is ongelooflijk. En toch word je er nog altijd aan gelinkt. Hè? Want je was een van de sterdansers. Hè?
1: Nog steeds ja, zijn er mensen die mij herkennen. En ja, ze hebben ook fantastische kijkcijfers gehad. Dus een prachtig programma. De mensen keken steeds uit naar wat zouden ze nu weer aan hebben van kledij. Gewoon prachtig programma.
0: Maar Wim heeft geen televisie nodig, hè, want jij wordt over de hele wereld gevraagd en daar gaan we straks over hebben tussen de twee danssessies. Want over danssessies gesproken, over enkele minuten begin je eraan hier op de Markt. Wat mogen we verwachten?
1: Wel, het hangt een beetje van de mensen af. Als ik ze even zo iets Latino draai, muziekje draai, dat ze zich spontaan recht zetten. Ofwel doen we een keer een disco, een YMCA of Barry White of zo, dat we een keer iets alleen dansen, want met twee durven op de dansvloertje komen buiten. Eigenlijk is het een binnenactiviteit, hè? Een avondactiviteit, maar we gaan zien, hè? Ik zal ze wel warm maken straks.
0: Ja, het is in ieder geval al warm, maar jij maakt het hier beslist nog warmer op de Grote Markt van Oudenaarde. Je hebt nog een stralende dame hier naast jou staan, Hilde de Kaluwe. Dag Hilde.
2: Goedenavond, Frederik en Wim.
0: Hoe lang volg jij al les bij Wim?
2: Ik kan de jaren echt niet meer op één hand of misschien zelfs op twee handen tellen. Echt jaren al. Hè. Eerst swing, popcorn, disco en dan ondertussen al enkele jaren stijldansen. Hè. Cha-cha en wals en ja, rumba, noem maar op.
0: Wat is de reden waarom je ooit met dansles bent begonnen, Hilde?
2: Dat zijn eigenlijk verschillende redenen, want dansen is sport. Hè. Ik weet niet of je dat beseft, maar dat is zweten hoor. Want het is zelfs zo dat dat erkend wordt door de mutualiteit als sport. Dus dat je daar een bijdrage van je mutualiteit kan voor terugkrijgen van de inschrijvingsprijs. En bovendien doorbreekt het ook eens de week, want anders zit je toch maar voor televisie misschien. En samen met mijn man hebben we op die manier ook nieuwe mensen leren kennen. Want andere koppels, daar raak je mee in relatie, zeg maar. Hè. Daar bouw je vriendschappen mee op. Dus het is echt onmisbaar. We zouden het niet meer kunnen missen.
0: En het feit dat je al zoveel jaren les volgt bij Wim wil zeggen dat je heel blij bent over jouw leerkracht.
2: Ah ja, super hé. Super, super. En hij houdt ook een beetje met iedereen rekening. Met diegenen die al heel veel ervaring hebben en die heel goed zijn. En dan ook met diegenen die minder snel mee zijn of die nog van nul moeten starten. Dus hij kan daar heel goed op inspelen.
0: Nu, jij kende jouw man al als je begon aan de danslessen, maar klopt het dat danslesvolgen een ideale basis is om daar jouw partner te leren kennen?
2: Daar durf ik niet op antwoorden, hè, want ik denk dat er meer vrouwen zijn die willen dansen, dat er een beetje een tekort aan mannen is.
0: En je kijkt nu heel diep in mijn ogen, Hilde.
2: Ah, ja, Frederik, misschien moet je er eens aan denken om ook te starten. Hè.
1: En, ik heb twee pagina's vol A4 met dames die bereid zijn of graag zouden een keer koppeldans doen.
0: Oh la la la la. Wim, ik schrijf het op, ik noteer het. Want vanaf september beginnen jouw lessen opnieuw. Vertel.
1: Ja, dat is een dansseizoen in een dansschool of een dansclub is dat in september tot mei, net voor de examens van de schoolgaande jeugd. En de meeste scholen of de meeste dansleraren die dat organiseren, hebben een sessie van september tot december. Afhankelijk van hoeveel weken dat er zijn. 13 lessen, 14 lessen. En dan van januari tot mei. Dus zodat het in twee verdeeld is op een schooljaar.
0: Goed zo, je mag het straks nog even herhalen. Je mag nog even reclame maken tussen de twee danssessies door. Maar je gaat er zo meteen aan beginnen. Hè. Het is tijd. Hè. Wij gaan hier nog een plaatje draaien zodanig dat jij je kan klaarmaken. En dan is het helemaal aan jou. De dansvloer op de Grote Markt van Oudenaarde is geopend onder leiding van Wim Gevaert.

bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: Een van de vele aanwezigen hier op de Grote Markt in Oudenaarde die ook geniet van de live radio-uitzending van Vlaamse Ardennen 1 en van de danssessie van Wim Gevaert is Philippe Schamp. Dag Philippe.
1: Dag Frederik. Alles goed met u?
0: Ja, zeker, dank je. Ja, zeg, jij bent net lekker gaan eten?
1: Ja, tuurlijk. Op de markt in Oudenaarde kunnen we her en daar lekker eten voor een democratische prijs.
0: Ja. Samen met uw vrouw en nog tal van andere mensen zitten jullie in het bestuur van het Willemsfonds. Wat is het Willemsfonds?
1: Willemsfonds is eigenlijk een liberaal cultuurfonds, maar liberaal laat u niet misleiden. Iedereen is welkom.
0: Ja. En wat doen ze jullie zoal voor het publiek?
1: Oh, we hebben lezingen, uitstappen, maar binnenkort hebben we dus een zeer mooi kermisaperitief.
0: Dat is wel gekend van jullie, hè? Het kermisaperitief van het Willemsfonds. Wat is dat? Waar vindt dat plaats? Weet je al een datum?
1: Wel, ons meest exclusieve aan het kermisaperitief is uiteraard de locatie. Dit vindt plaats in het WC Lietz in het park in Oudenaarde, het huis van een van de oprichters van dit land, Baron Lietz.
0: En het aperitief, wat omvat dat? Is dat een ontbijt? Is dat effectief een aperitief? Wat mogen de mensen verwachten als ze willen komen?
1: Dus nog eens, iedereen welkom. En het is een aperitief aan democratische prijzen. En er zijn ook wat tapas voorzien en zo. En mensen hoeven zich niet verplicht te voelen. Er is geen reservatie. Wij zien wel.
0: Jij zegt wat tapasplanken, maar ik hoor van mensen die in het verleden al geweest zijn dat ze die tapasplanken gewoon niet opkrijgen, hè?
1: Ja, ze zijn zeer mooi uitgebreid en wij verzorgen die uiteraard zelf. Wij krijgen wel, moet heel eerlijk zijn, hulp van mensen van Blokkeel onder andere, die ons altijd wel wat vlees toestopt. Wij vragen aan onze sponsors nooit geld. Wij vragen eerder het product dat zij hebben, iets waar dat zij trots op kunnen zijn en waar dat wij dan iets super lekker mee maken.
0: Geef ons snel nog even de datum mee.
1: Oh, dat is de eerste zondag van september, 6 september.
0: Kijk, de mensen in het publiek zijn al zodanig fan van het Willemsfonds dat ze al weten dat het 6 september is omdat het in hun agenda staat. Goed, Philippe, wil je er nog iets aan toevoegen?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben nog wel het een en het ander in het vooruitzicht. Ik zou zeggen, hou Willemsfonds Oudenaarde op Facebook in de gaten. Nu en dan zetten wij daar een keer iets op die toch wel soms verrassend kan zijn.
0: Goed zo, in plaats van een aperitief in september, wordt het nu na het eten een digestief hier op de markt?
1: Ja, misschien wel.
0: Goed zo, we sluiten ons aan. Hartelijk bedankt voor de babbel, Philippe Schamp.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor...

0: Soul to Soul, Back to Life. Je hoort het, we zijn gestart met de jaren 80 muziek. Schitterende muziek was dat in die tijd, Wim.
1: We hebben ze allemaal meegemaakt, hè. Ja. En ik herinner mij ook nog dat er hier in Oudenaarde op de markt verschillende keldertjes waren waar dat we ook die muziek onder andere leerden kennen eigenlijk.
0: Ja, fantastisch. Wel, we gaan de rest van de avond muziek draaien uit de jaren 80 en 90. Enkel jij gaat dat nog even onderbreken straks, want jij geeft nog een tweede danssessie. Je hebt de eerste achter de rug. Hoe is het bevallen?
1: Jawel, ja, goed, hè. Het is niet makkelijk voor de mensen buiten zo'n keer op de dans te krijgen. Maar als dat alleen was, zoals ik gedaan heb, een disco van de jaren 70 zo, alleen. En die typische disco-movekes, die ligt nog wel in onze motorische capaciteit, vind ik.
0: Ik vond dat je nog veel mensen mee de dansvloer hebt opgekregen.
1: Wel, het is een keer, ja, durven een keer bij de mensen gaan zeggen, kom aan, probeer maar een keer en durf. En dus te zien hoe dat je het aanpakt ook. Hè. En dat een spontane sfeer proberen te creëren. Hè. En dat lukt dan wel, hè, zoals je gezien hebt.
0: Zeker. Wij hadden gezegd dat we het er ook nog even gingen over hebben. Hoe ben jij begonnen met dansleraar worden? Waarom ben jij geen architect of verpleger? Of waarom ben jij danser geworden?
1: Ja, dat zijn kansen die je eigenlijk krijgt als kind van je ouders. Hè. De ene gaat voetballen, de andere gaat dan een andere sport doen of zo. En ik kreeg de kans van mijn ouders voor dansles te volgen. Dat was in de Blekerijstraat nog, in Oudenaarde. En ik vond het fantastisch. Ik heb een zus die maar 11 maand jonger is dan ik. Dus ja, ik vond het fantastisch van met haar dan die verschillende dansen te kunnen uitvoeren. Wij beseften niet helemaal goed wat dat allemaal op ons afkwam. Maar ik heb het nooit gestopt en mijn ouders hebben het altijd blijven motiveren tot wanneer dat het, ja, mijn beroep geworden is.
0: Ook een deel van de opleiding in Londen gevolgd?
1: Ik heb een 4-tal jaar in Londen gewoond. Ja, dat was toen het Mekka van dans. Nu is dat Italië en Rusland.
0: Nu, los van Londen, je bent eigenlijk de hele wereld overgegaan, hè, om dansles te geven of aan danswedstrijden mee te doen.
1: Ik ben geboren en getogen en het waren inderdaad in de danswedstrijdwereld, rondom de wereld. Ik heb jaren België vertegenwoordigd en tot mijn 45ste had ik een topsportstatuut.
0: Dat is nog niet zo lang geleden, hè, 45.
1: Het is een tijdje geleden.
0: Oh, moet dat niet zeggen. Het is radio, de mensen zien dat niet, Wim. Zeg, Wim, maak nog eens reclame. Vanaf september kunnen mensen die geïnteresseerd zijn om les te volgen, kunnen zich inschrijven bij jou. Wat kan men leren? Waar vinden die lessen plaats? Moet men met twee zijn of niet? Geef even de praktische info mee.
1: Wel, hetgeen dat ik daarnet gedaan heb, is een dansje alleen. Dus solo. En ik heb zo'n klas lopen. Niet disco, maar wel Latino. Dus wat we bijvoorbeeld de Cubaanse salsa basics aanleren. Daar ook een moduletje rondbouwen. Ook Cubaanse ritmes, Braziliaanse ritmes. En meestal zijn dat dames, maar ik durf wel zeggen dat ik in iedere groep een man ook heb die deze sololessen volgt. En meestal is dat, ja, mensen die hun partner niet meekrijgen. En daarnaast is natuurlijk mijn core business is koppeldans. Ik ben geboren en getogen in als stijldanser. Dus als Engelse wals, tango, slow foxtrot, quickstep, cha-cha-cha, samba, rumba, een jive. En daarnaast, de meest toegankelijke cursus voor koppel is kunnen dansen op een Barry White. Hè? Een swingcursus, een disco swing. Of hier in de streek is ook wel iets dat bekend is, tot in het zuiden van Brussel. En de mensen kennen dat hier wel, popcorn swing.
0: Vertel eens, wat is het verschil met een gewone swing?
1: Dat is dat de man zijn dame een keer bijvoorbeeld naar rechts draait, maar hij houdt ze tegen en hij breekt haar een draai. Vandaar die poppenbeweging, dat schijnbewegingen eigenlijk zo, maar de mensen in de streek doen dat hier heel goed.
0: Allee, vooruit, jongen, dat is geweten. Hier in Oudenaar, de beentjes kunnen oog en los in de lucht vliegen. Waar geef je les? Wanneer start ze? Hoe kan men zich inschrijven?
1: Zo'n danscursus, zoals we er net nog verteld hadden, een half uurtje terug, is eigenlijk, gaat samen met schooljaar. Een 13 of 14 lessen tussen september en kerstmis. En dan ligt dat even stil voor die kerstperiode. En dan half januari ongeveer tot net voor de examens, 11 mei zo, of eind mei, de tweede reeks van de cursus. Dus mensen die graag starten, kunnen ofwel in september starten, ofwel in januari starten.
0: Hoe kan men zich inschrijven, Wim?
1: Dat kan via de website van mij, wimgevaart.be. De telefoon staat er ook bij. Ze kunnen die info ook vinden wanneer dat die lessen zijn. En die gaan door hier in Oudenaarde uiteraard. Hier in de Harmonie, op de Markt. De maandag en de dinsdag. En de woensdag zit ik in Ronse, ook in de Harmonie. Dat is op de Markt ook. Ja.
0: Alleen al voor de prachtige locatie zou je jou inschrijven, want de Harmonie in Oudenaar is een fantastisch etablissement, ook van Mieke en Tom natuurlijk. Hè. Goed zo, wimgevaart.be met AE, daar moet men alle naartoe als men dansles wil volgen vanaf september.
1: Zo is het, ja, en dankjewel voor het interview.
0: Zo meteen ga je nog met het tweede deel van start. Wat krijgen de mensen?
1: Ik weet het nog niet. Soms voel ik het aan op het moment zelf. Misschien een keer iets van Latino proberen. Misschien basis van Mambo of zo. Ofwel doen we een keer iets met twee. Een Barry White. Ik heb het er net nog over gehad. Maar dan hebben we wel een partner nodig.
0: Ik ben heel benieuwd, maar er zitten hier heel mooie mensen in het publiek. Je zal ze zeker meekrijgen op jouw dansvloer tussen de fontein en het zomerterras. En bent u aan het luisteren, dames en heren, bent u aan het twijfelen of u toch nog uit die zetel of van aan die stoel aan de keukentafel even naar de markt wil komen? Niet twijfelen, kom, de sfeer is goed. Het zijn lekkere drankjes hier op het zomerterras. Lekkere sfeer, is het niet, mijn waarde collega Ludo? Ja, hij is aan de knop aan het bedienen, dus hij moet zich concentreren. Maar we amuseren ons en we gaan de rest van de avond na de danssessie van Wim natuurlijk verder met de jaren 80 en 90 hier op de markt. En de dansvloer die is geopend. Yeah.

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heestert. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Vlaamse ordenen in.

kerstknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

u heeft ons even niet gehoord op de radio, want wij waren volop aan het genieten van de danslessen van Wim Gevaert hier op de Grote Markt in Oudenaarde aan het zomerterras. De temperaturen zijn heerlijk en het publiek hier is zeer mooi en gezellig en u hoort er ook bij. Kom nog snel naar de markt. Wij zenden de rest van de avond 80 en 90 muziek uit. Ja, we gaan de sfeer opbouwen tot we stoppen. Maar wanneer dat zal zijn, dat weten we nog niet.

0: Als we ergens aanwezig zijn, dan mogen de mensen altijd plaatjes aanvragen. En we hadden beloofd dat we de hele avond jaren 80 en 90 muziek zouden draaien. Maar natuurlijk, als men een plaatje komt vragen, dan maken we graag even een uitzondering om uit die tijdsperiode te gaan. En we hebben een fantastische, stralende jonge dame bij ons aan de microfoon. Wie ben jij?
1: Ashley.
0: Dag Ashley, hoe oud ben jij?
1: 12.
0: Van waar ben je?
1: Oudenaarde.
0: Je bent van Oudenaarde. En je bent hier met jouw familie op het zomerterras?
1: Ja.
0: Hebben ze meegedanst met Wim Gevaert?
1: Nee.
0: Maar ze hebben wel gekeken en zich geamuseerd?
1: Ja.
0: Zeg, jij had graag een plaatje aangevraagd, hè? Welk plaatje is dat?
1: Just Dance van Lady Gaga.
0: En waarom ben je zo'n fan van Lady Gaga?
1: Ik vond gewoon dat dansje leuk.
0: Je vindt het dansje leuk? Ga je toen hier op het podium voor de studio?
1: Ja.
0: Goed zo, dames en heren. We krijgen een dansje van Ashley met Lady Gaga.

0: Volkswagen Hits en Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: jammer dat hij niet meer onder ons is. Prince, wat een schitterende muziek maakte hij. En alle muziek die je hoorde, elk muziekinstrument bespeelde hij zelf wanneer hij platen opnam. Ja, wij zenden nog uit tot middernacht van op de markt in Oudenaarde met allemaal muziek van de jaren 80 en 90. Maar wie er toen nog niet geboren was, dat zijn deze twee jonge gasten die hier bij mij aan de studio staan. Wie zijn jullie?
1: Valentina.
0: Valentina en?
2: James.
0: Dag James. James, hoe oud ben jij?
2: 7.
0: 7 jaar. En jij, Valentina?
3: 10.
0: 10. En je bent hier met mama en de papa op de markt?
3: Nee, het is niet mijn papa.
2: Bij mij wel.
0: Ja, je bent hier met de familie dus. Hè? En hebben zij al een beetje kunnen genieten van de muziek uit hun jonge jaren?
3: Ja, zeker.
0: Ja, hebben ze al een beetje gedanst?
3: Nee, dan niet.
0: Daarvoor hebben ze misschien nog niet genoeg gedronken, hè? Pintjes of zo. Hè?
3: Nee.
0: Drink jij al pintjes, James?
3: Tuurlijk niet.
0: Ah, dat is flink. Nog niet te rap mee beginnen, hè? Zeg, zo die muziek van de jaren 80 en 90, jullie waren toen nog niet geboren, maar vinden jullie dat een beetje mooie muziek?
3: Ja, ik weet het niet.
0: Je weet het niet. Ja, jij hoort liever muziek van nu, hè? Moderne muziek, hè?
3: Ja.
0: Goed zo. Kijk, je staat toch al een beetje te dansen. En er zitten lichtjes in jouw schoenen.
3: Ja, zeker.
0: Ja, disco schoenen noemen we dat, hè. Goed zo, Valentina en James, bedankt dat je snel even op de radio wou komen. En amuseer jullie nog vanavond. Bedankt voor de babbel. En wij gaan verder met muziek uit de jaren 80 en de jaren 90.

Ja, we zijn half augustus en dan is het de tijd van de vallende sterren, Stars van Simply Red. Je moet weten, als wij live op locatie een radiomarathon houden, dan doe je dat niet op jouw eentje. We hebben de radioproductie en dat is Ludo Daalman en onze technicus Koen. We zijn ze heel dankbaar dat alles zo vlot op wieltjes verloopt. En als je een zomerbar openhoudt, dan doe je beroep op heel wat jeugd om de mensen van drank te bedienen, de tafels op te ruimen enzovoort. En vandaag is dat hier op de markt onder leiding van Jana. En Jana die heeft ook een plaat gekozen en toevallig is het wel degelijk een plaatje uit de jaren 90, meer bepaald van 99. Hier is Anouk en Are You Kidding Me?

0: u evenveel geniet van de muziek zoals wij dat doen van de jaren 80 en 90. Er is in de streek, in de Vlaamse Ardennen, heel veel te doen. Maar ook hier op het zomerterras, op de Grote Markt van Oudenaarde, is het gezellig druk. En daarom gaan wij nog een uurtje verder doen tot middernacht met de gezelligste muziek. En straks hebben we een speciaal verzoekje van Hanna en Jana.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goedenavond.

Goeie avond. Get on the floor.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: C'est ma zuurhand. C'est ma zuurhand. Dat alles.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trizolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
4: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wel moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
3: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardenne 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardenne 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardenne 1.

0: Sharte de In.
1: Sheesh.
2: Girl, I'm about to have a panic attack.

0: 6.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trizolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
3: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wel moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso.
2: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goeienacht.
0: Bij

0: bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
2: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wel moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder boven sowieso.
1: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardenne 1.
3: Altijd één versnelling hoger.
5: Vlaamse Ardenne 1.
6: Goeienacht.